Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Nee, wat zijn die groots? Nee, wat zijn die groots?
1: En die poekelen op ihrem Rücken.
0: Die zijn zo groot, die zijn unwahrscheinlich groot.
1: Een

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst wat 1450 euro aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio en kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kind.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

be sure, I'll always love you, because you're the best mama.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: kun je niet heen. Hits, hits. Das Radio.
1: Hij was 15 jaar jong toen hij een kerkkoortje zong.

Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De brani verdween.

rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
2: In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na een kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen op van een overleden familieleider. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het is al het 3e geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst 1450 euro aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts 1 euro per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

herken ik met gesloten ogen. Zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen.

0: maken geen hits, wij draaien ze. Hits, dat is radio.
1: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er portan een liedje van gemokt, met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

en de Jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zal goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddig af. Schettige zij, met haar gat.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: niet stiekem en ook niet illegaal. Maar wel met het beste bultkabaal. Hits Das Radio.
1: Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muistromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste drie maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. Die minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen de buren tegen NOS. Komt onder meer doordat er vaker mensen zijn betrokken met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van een ruzie in de buren. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden. Terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is er niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen betrokken zijn bij verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Hallo daar. Hallo daar. Bam, bam, bam. Hit.

Die zich nooit bewegen kan. Hij staat doodstil, al aan de kant. Mondor komt een strol, regelrecht in het knol, door wie de bruggen aan het wonderkant.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt de woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. Zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan wachtenden. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het 100.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richtte de onderzoeker zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

DAS Radio.

0: Vanmiddag tussen 5 en 6 spelen we hem weer. De Hits Radio Bingo, gepresenteerd door Evert Baptist.
1: Ja, miauw. Gaat erbij met maar liefst €1.450 aan geldprijzen.
0: Meespelen kan heel eenvoudig via de radio. En kaarten bestel je gemakkelijk online. Surf nu naar www.hitsradiobingo.nl. Hits spel je trouwens met 3 keer een Z. En bestel daar alvast online je bingokaarten vanaf slechts €1 per stuk. De bingokaarten ontvang je dan direct in je mailbox.
1: Dus bestel ze in vlot tempo en speel gezellig mee. Dan maak je kans op dikke geldprijzen, miauw. Mooi dat zo kan.
0: Let op. Speelbewust, minimale leeftijd 18+.

We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in de grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde menscolumniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

hits hoor je overal. Overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft het Ter Apelkanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richtte de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van maar 3 en 4 jaar oud. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.

0: belangrijke mededeling. Ik ben gisteren aan de... Ik heb geen stem meer. Zeg maar. Het was namelijk zo. Gisteren was namelijk hier in Frieskelo. Was gisteren eerste Pinksterdag. Ik weet niet hoe het bij jullie was, maar bij ons wel. En dan ging de vreselijk om weg. En nou ben ik van mijn stem een beetje naar de kloten, hè. Kunt u mij wel verstaan? We gaan even testen voor de bingo straks. 34. 35. Kunt u dat verstaan? 26. 26. Oh, ik denk dat ik het net ken. Ik ken het, hè? Anders kom maar even een rapport, jongens. Bel me maar even op, hè. Dat maar even of het ook luid en duidelijk overkomt. Niet dat we zometeen problemen hebben met de bingo, hè. Dat dat niet te verstaan is. Maar ging er gisteren vredig om mee, jongens. Oh, oh, oh, oh. Maar dat is het hun, dus je kunt er ook niet om te jakken en te zeuren. Het is gewoon zo. Het is zo, het is. Ik heb wel een mooie dag gehad. Geweldig. Maar vandaag is het ook weer warm, hè. Oh, oh, oh. Greta leert in de bikini achter thuis. Ze lacht vanmorgen met een bikini voor thuis. Ik zeg, wij zijn hier. Er hoeft niemand te zien. Ik kreeg alleen maar ongelukken van. Dus ze is inmiddels verhuisd naar Achterthuis. Dat is beter voor de bevolking en de bereiders van de weg hier in bij ons in Frieskelo. Zeg maar dat dat niet voor iedereen zichtbaar is, want dat geeft ongeluk, hè. Maar het is vredelijk warm, jongens. Wat is mooi weer, hè. Geweldig. En toch gaan we bingo. Alleen in je moet vandaag, als we gaan bingo straks om 5 uur... dan moet je even de bal met in de boeten, hè. Krijg je bier in de boeten met een koelkastje natuurlijk. En dan moet je dat boetenspoot, hè, op het terrasje gewoon. Dreuge worst met neem en Kees. Hallo, goeiedag, hè, met Baptiste hier.
1: Ja, hier meneer Henny Mulder.
0: Henny, mooi luiver, hoe is het?
1: Koos.
0: Ik ben mijn stem een beetje kwijt.
1: Ja, maar ik kan je wel volgen, hoor.
0: Oh, dit is wel duidelijk. Dus als ik zeg 22, 22.
1: Ja? Dat is duidelijk genoeg.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus je kunt gewoon deurgooien,
0: hoor. Oh, gelukkig, luiver. Nou, dan wens ik die wel succes met de bingo.
1: Dankjewel, jongen.
0: Oké, dag.
1: Dag.
0: Is hier nog iemand?
2: Ja, dat ben ik.
0: Ja, wel, bist u daar?
2: Ja. Ik ben...
0: Ja, laat maar zitten. Zulke grapmokkers zitten we hier nou op de wagen. Maar mijn moeke had altijd tegen me gezegd... Even, jongetje. Als het zo warm is, moet je veel drinken. Dus ik heb hier een kratje bier in de koelkast staan. Dat moet lukken tot 6 uur, want zo lang ben je binnen, hè? Zeg maar, hè? Straks om 5 uur gaan we met z'n allen bingo. Het is dus luid en duidelijk wel te verstaan. 085-114-3939, dat is telefoonnummer straks. En als je met dan wil met de bingo, kun je nu nog kaartjes bestellen via hitsradiobingo.nl. Goeiedag, even al goud. Nou ja, je hoort het wel, de stem is net over en over, hè. Wil je de zanger uit Zuidhorn draaien van Jeroen Oosterhof? En heb de groeten aan iedereen bij Borghuis. Groetjes van Vin Mulder uit Sibboezen. Oh, die ben ik los tegenkomen in Sibboezen, schatspap. Hé, hey, Vin Mulder. We zijn een dikke show, joh. Vreselijk. Kijk, ik zal Jeroen Oosterhof hem draaien, hè. Kom even die kant op, hè. Mooi, alle nattels. Staat er weer op in de hete bunker in Emmen. Goed drinken vandaag, hè. Groetjes, Jordi. Ja, zeker, jongen. Dat komt allemaal goed, hè. Veel drinken, hè. Bliksem, nou kreeg ik een filmpje, Ben, van een die aan het vissen is. Zit er ook geluid bij? Ik kijk nog een filmpje op neer. Ik zie een jonge dame en allemaal kerels die aan het vissen zijn. Ik weet niet wat er is. Kijk nog. Er zegt veel te hard tegen me, maar de beneden in de mist, die zit te vissen. Moet er ook al gedurende mee springen, hè? Dat voor de verkoeling. Goedemiddag, Evert. Op deze tropische tweede Pinksterdag. Ali, Paul en Monique zitten klaar in Assen om de bingo te gaan starten. In Spanje zitten Janna en Ans met de bingo-kaarten in de aanslag. En de beide Pieten zijn aan het klussen. Oh, veel te warm, jongens, veel te warm. Kun je het plaatje erin van de Koefstein en Lied? Ah, mooi, hè? Kan Hans mooi meejodelen en dat kan ze heel goed. Succes, allemaal. Oh, de Koefstein en Lied, die pakken we door Limby, hè? Goeiedag, en Baptiste aan deze kant.
3: Ja, mag even.
0: Mooi.
3: Dan ben je me helpen, jongens.
0: Ja, goeiedag. En doe een stem ook, weet je.
3: Ja, ik ben ook een feest geweest.
0: Och, toen liep ging het ook allemaal verkeerd, hè?
3: Maar dat is ook besmettelijk best geweest, hè.
0: Is dat zo?
3: Ja.
0: Wat, hè?
3: Weer maar mol in ons huis.
0: Ja, maar ook in het, hè?
3: Ja, maar ik heb het niet, hè.
0: Is om me nou te veel of te weinig dronken hebben, wat denkt?
3: Ik denk waardig.
0: Ik denk te waardig. Ik was waardig. Zij wel. Ik mag er nog een. Je mag veel drinken met dit weer, hè?
3: Maar dan kijk ik een broodje en vrouw.
0: Nou, wacht, nou, probeer het.
3: Ja, ik ben er niet eens. In heel jaar.
0: Hé, waar?
3: Ja. Ze zijn er niet in heel jaar. Hallo, Kerstrid.
0: Ja, maar ik. Weet je, ik verzal nog geen woord van, maar dat is nog altijd brood, hè?
3: Gewoon een mooi broodje eruit.
0: Ja, mooi broodje eruit. Even wel, Martijn.
3: Ja.
0: Ja. Okie dokie, nou ik hoop dat ze zelf wel verstaan hebben. Hé, kom bij mij, nou zo drap maar meteen weer, hè. Mooi.

0: zeker in. Een berichtje bij nu het Pekela.
1: Zeg Zuid!
0: Er is namelijk een onderzoek geweest waar Jeroen Oosterhoff vandaan komt. Daar hebben ze een onderzoek gedaan. Nou, dit is vandaag een leuving is eruit kwam. Jeroen Oosterhoff die komt uit Zuidhorn. Dus dat is nou officieel bevestigd met de onderzoek in Pekel. Hij komt uit Zuidhorn. Dus als je er even een notitie van maakt, Jeroen Oosterhoff komt uit Zuidhorn.

Hartstikke bedankt. De winnaars. Moet dat zo kennen, hè? Dat met de pezen. Ach, toen liever dit, hè. Krijg je een fotootje binnen van een jonge dame. Die zit achter thuis de barbecueën. Net de lasagne van de schotel achter de koe. Straks lekker bingo. Zie je zelf lasagne te maken? Ook niks meer met, hè? Niks meer met, nou, goed appetit, hè? voor de mensen die net instellen, een beetje last van de stem, hè? Gisteren ging het even te wild. Ik had het voorzien van een haaltje. Haaltje ging allemaal uit de dek, hè? Dan moest ik haaltje een beetje in toon houden. Haaltje! Heel dag haaltje! Toen was stem weg, hè? Haaltje, zat op paaltje. Weg was paaltje. Haaltje was weg. Zoiets, ik ben de tekst allemaal kwijt, maar. Stop de tocht, hoor. Nee. Weet Greta daar ook van? Nee, Greta die is er. Ja, nou inmiddels wel. Maar die was er gisteren niet bij, hè? Dat was toch niet zo gezellig, wat natuurlijk. Dus wie zijn vrouw lief heeft, die bent er gewoon vast aan daar, echt. We beginnen weer op een stap geweest zonder Greta. En die vrouw van de ogen, wat is er aan de hand? Ik zit nog hier niks aan. Goed, we even een stukje graag mooi. Evert, de groeten van Papa Bons vanaf camping de Veenplage. Een plaatje draaien. Kerstmis met jou. Ja, wat een mooi plaatje voor de Pinksteren. Ja, geweldig. Oh, dan krijg ik nog een foto van een jongen die zit te vissen door. Evert, er is hier niks te vangen. Draai maar een plaatje van Mooi Wark. Vissen aan de waterkant. Groeten de sportvissers uit Veleveen. Oh, je zit mooi in de schaduw. Neem aan, dan krijg je bier bij hem, jongens. Niks mis met, toch? Vissen langs de waterkant komt eraan, jongens. Hè. Pragen ook even richting de sportvissers uit Veleveen, hè. Maar eerst even in de door. Papa Bons heeft groot geliefd met jou. Een mooi toepasselijk plaatje voor Tweede Pinksterdag. Een mooi plaatje van Martin Dams, hè. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, hè. Zeg maar.

plagen hem niet de ronde voor discojockey Herman. Hij is niet bij mij in. Ik herhaal, discojockey Herman is niet bij mij in. De plagen hem niet de ronde voor discojockey Herman. Nou, hartstikke bedankt. Jongens, succes met vissen doen, hè? Wat een domme hobby, doe daar nog zo'n dobbertje zit te kijken. Je hebt een ander ding te doen. Ach. Nou ja, het is allemaal.

0: partner van Olden, hè, met die visbarrel. Ik eet ze even op, hè. Gewoon een stukje vis of zo. Ik vind het mooi dan erop de vis, maar ja, maar. Dat heb ik tezijde, zeg maar. Dus, ja. Even bekam, jongens, want ik heb zwol van de ogen. Dat merk je wel, hè. Ik heb het heel zwaar vandaag. Kijk op mijn vrije dag en denk ze nou, ik kan radio maken. Ja, je moet er wel over hebben, hè, voor die radiobarrel. Och, hoor. Even kijken, hoor. Even, het was een beetje die best dan met de bingo. Kist hem tegen Arjan Ringen zeggen dat hij niet zoveel moet drinken. Och, rommelkont. Groeten van Jan Willem. Nou, Jan Willem, dat wil ik je wel even vertellen, want dat is juist belangrijk. Met TV moet je veel drinken. Echt hoor. Je moet echt veel drinken, maar dan druk je hè. En er moet niks over wat er is. Ze zeggen altijd een mooie wodka drinken. Dat is natuurlijk vlak, joh. Wodka is voor de planten. Die moet gewoon wat verzamelijks zeg maar, drinken. Dus gewoon blessie bier of wat dan ook. Wat ik ook heb. Wat is dit, hè?
1: Hey, Evert.
0: Ja.
1: Dr. Isoot, Paul Pekel. Ja. Er ben anders uit naar doen. Maar wie heeft ook last van die stem?
0: Zulke grapmakers, hè? Die hebben we hier.

0: dat ik buikspreker ben. Buikspreker. Dat is beter, hè? Want anders dan moet ik, zeg maar, dit programma moet ik playbacken. En ik kan beter buikspreken, hè? Dat valt ook niet op, zeg maar. Je mag gewoon flexibel weten, hè? Je mag gewoon flexibel weten dat je alle kanten op kan. Dus van playbacken naar buikspreker. Het is gewoon talent wat je hebt, hè? Dat kun je niet leren, zeg maar. De luisteraars en amateurs, het is inmiddels 16:30 op deze Pinkster maandag, zeg maar. En we hebben de bingo even verlegd, een dagje later, een dag gisteren had ik de aquatiet. Nou, we waren met een stuk of wat meer naar Graafmoen bij ons in Friesgelo. En dat is uiteindelijk, met mijn kloof in Graafmoen. Nou, en nog even een flesje bier drinken. En dan ben ik er tweeën van, drieën. Inmiddels hebben we de hele slijterij leeg gekocht. Heel Friesgelo heeft geen stem meer op dit moment. Dus ik ben niet de enige. Dus geen uitzondering. Heel Friesgelo heeft op dit moment geen stem. Hè? Behalve Apie. Ja, die is al 20 jaar geleden overleden. Dus, ik kan nog geen stem meer hebben. Wat heb ik hier nog maar bericht? Ik kom maar over een half uur gets los. Bingo! Hey, Alcorn, jongens. Kijk maar even op hitsradiobingo.nl. Op de valreep zometeen 8000 naar hem. En of je nou een stukje dreugen worstel weer hebt, of je goed dus even een paar speklappen erop op de barbecue. Ondertien hebben we gezellig bingo, het bemoeit dat zo in, hè. En niet vergeten te drinken, hè. Belangrijk bij deze temperatuur, zeg maar. Bliksem, wat met een berichtje. Ik denk, ik zit hier vandoor gelennig met de weer, maar. Heb je ook op de camping van Ome Henk? Groetjes, Karel. En heb de groet doen aan Alfred, Annette, Anouz en Damien en Melvin. Oh, die domme nom weer omhoog. Ah, de plaatje heb ik wel, maar dat is een klootbloer. Er is niks aan, hè. Dat gaan we niet draaien. Dat is niet leuk, die plaat van Ome Henk op de camping. Op de camping. Er komt weer een berichtje binnen, een keer wat dit is. Moet ik even laten horen, zeg maar. Ik heb er zelf nog niet geluisterd.
1: De Noosribel is die tegen Bergen door.
0: Wie is dat? Dat ben ik, ja. Ach, kerel, onder hap en dan gaan we. Evert, kun je even een nummertje draaien? Speel niet met mijn voeten van Lizzie. Groetjes, Wilmpie. Dan kijk naar wat er mogelijk is, hè. Ik wil even een verzoekje doen voor alle hoveniers in de buurt van Warfum en plooien van Krabbieslo. Aangeboden door hoveniersbedrijf HW Harm. Nou, dat is reclame, hè? Dat kost je een dik cent, jongens. Je krijgt een dikke factuur van ons, hè. Goedemiddag, wij doen ook weer mee met de bingo. Groetjes komen van Jacqueline Lok. Ik ben wel even benieuwd trouwens hoe jullie op dit moment aan het bingo zijn. Of in ieder geval de voorbereiding. Zit je nou achter thuis in blote kont of in bikini of zo? Stuur wel even een fotootje deze kant op. Dat had u wel mooi te zijn. Tenminste, als je beneden de 60 kilo bent, dan houdt de boom op thuis wel lopen. Evert, wat is het nummer waar je mee begon? Je intro, dat instrumentale nummer. Groeten Robert Roosma. Wat is het nummer? Nou, de nummer is 12. 12 is dat het nummer, hè? Alweer een gesproken berichtje.
2: Dat was een film van... ging ik met een Heijen Wijkstra. Dat was ook een liedje van trouwens. Dat was Aaltje, ik heb lekker paaltje. Oh, dat is in Vrijsland dat man ben.
0: Aaltje.
2: Dat is lullen zijn leden. Hey, beterschap, joh. Groet nu Boedemans. Yo.
0: Aaltje, ik heb lekker paaltje. Wat is dit nou weer? Oh. Ben je serieus bezig met jongen, hè? Nou, zo zit nou hoe, geen belang bij, hè? Aakjes, hè? Bijna klaar voor de bingo. We moeten wel goed scoren, zodat we de boete kunnen betalen. Daar ben je jong die aan het vissen bent door, hè. En barbecue erbij, jongens. Geweldig. Oh, kijk dan speklaag weer erop, jongens. Niks meer met. Code geel voor het hele land. Iedereen moet veel bier drinken. Zeg maar. Bij deze een belangrijke mededeling. code geel. Iedereen moet veel bier drinken op dit moment. Levensgevaarlijk, hè? Hoi, Radio van Hits. Hoi, Radio van Hits. Mijn broer en ik hebben een verzoekje, een dikke polka. Groeten Silvan en mijn broer Pascal, die lekker aan het verbranden is. Oh, maar Bram weer in bel, maar kom je hout, joh. Radio van Hits. Oh, ik heb een mooi dikke polka met jou. Met gejodel erin. Alles tegelijk, hè.

Goudstukje muziek, hè? Ja. Klein berichtje binnen. Peter de Korte. En die was dat hij de Rappie overleden was. Nou, dat is al 20 jaar geleden, jongens. En die is doodgeschoten op een bankie. Voor de Rabobank. In Frieskelo, hè. Dat is al jaren terug. Er is al jaren geen Rabobank meer in Frieskelo. Maar vroeger hadden wij een Rabobank.

kan er niks van merken. Jongens, nog 20 minuten, dan hebben we bingo. Met stem of zonder stem, ik mag geen flauw zo zeggen. Altjo Wubbema. Even de nummers goed opnoemen. Er is een foto van de koord met stuurt. Dan zal ik het even lezen, precies zoals ze erop doen, zeg maar. Bliksem kreeg een mooie foto binnen van Camping de Wedderbergen. Wij luisteren namens natuurlijk ook weer mee. Wil je dat plaatje in draaien van Wedderbergen? En dan stuurt ze een foto. Dan hebben ze een of andere... ja, wat is het? Ze staan door in schuimparty of zo. Ze hebben een schuimparty door. Jammer is, ze hebben wel kleren. Dat vind ik dan weer jammer. In de moestroom ga je dat soort dingen gooien met een blote kont. Dan kun je de bal even mooi schoonmaken. Alles weer netjes. En dan staan ze door om mijn kleren aan in de schuimparty op camping de Wedderbergen, hè. Dat is dat jammer, jongens. Jullie bezorgen maar niet allemaal over de weg, hè. Maar goed, dat even terzijde. De plootje hem draaien. Toevallig heb ik een baby. Hoe is het mogelijk, hè? Techniek, jongens, tegenwoordig.

0: winnen.
1: Maar ik zing hem even niet mee, hè. Ik herhaal, ik zing hem even niet mee. Dus ik zing hem niet mee, hè.
0: Het is weekend, ik stap weer op mijn brommer. Ik ga feesten en Greta krijgt een komkommer. Het wordt weer geweldig, ik ga naar de bergen, de skis gaan mee.
1: Dus daar weet je erin van, in verband met de stem, ga ik dit plaatje vandaag niet meezingen. Ik herhaal, ik ga dit plaatje vandaag niet meezingen.

0: Nou, even op de valreep kijken of er nog wat binnenkomt en persoonlijke berichtjes waar we ook met kinderen. Oh, er is aan een zwembad achter thuis op baat. Het is goed te doen zo. Straks in de bingo. Bouw het liedje De Dordtse Brug van Ter Aukers in draait. En groetjes van Iris uit Emmen. Iris, jij snapt dat ook niet, hè? Als jij dan een foto stuurt, dan moet je een foto van jezelf sturen in het bad, hè? In het zwembad. Maar nou alleen maar van het zwembad. Ik bedoel, daar hebben we niks aan, hè? En kijk wat Tipper is. Even een gesproken berichtje.
1: Hé, hey, Baptist. Dag, ja. Zuur door een pekel.
0: Ja.
1: Ja, gezellig biertje drinken in Musselknol.
0: Dat was.
1: Ik zit nou momenteel in Roosendaal. Lekker aan de bier. Yo!
0: In Roosendaal? Ach, kerel, man, je bent gek. We wonen in Musselknol, dan gaan ze naar Roosendaal. Een keer dat beter in de Van Zwendelstroden weten, is toch veel mooier. Evert, Siepolveen, zitten we klaar voor. Zwembad achter thuis. Hup, ze kennen mooi zwembad ook nog. Een echte dikke barbecue erbij en een flesje Kronbacher. Hè? Ah, wat kind leeft toch mooi weg, hè? Wat is dit? Weer zo'n berichtje, zeg maar. Ik zal hem weer voorlezen. Tamma, jongen. Goed maar in de groep.
2: Mooi, Evert. Toen kwam het hartstikke goud door in Roosevelt. En we luisteren hem gezellig met door die bingo. Dat doen we elke keer. Maar ja, het is nog even een andere dag. Voor de laatste zondag, maar is het nog maandag.
0: Oh.
2: Dus de barbecue staat aan, hè? Ajoetou!
0: Nou, succes met jou. Draai maar een plaatje voor jezelf. Groetjes, Gesina van boven. Nou, Nel heb je nog, hè? Met de brommer in de

Ik kleine Paloma van het sneeuwbaltrio heeft draaien. Speciaal voor mama, Ali en Paul en Monique. Groetjes uit Spanje, Jana en Hans. Jana en Hans, verdorven hebben we het mooi weer in Nederland, Spanje. De keer gewoon hier, deze kant ook al mee. Het is hier ook mooi weer, zeg maar.

Kreeg een mooie foto van Krop idee van Papa Bot. Als hij zwembad met mooie twee wegten erin. Belegster. Mooi spul. Een keer beter afleken dan dat mijn rollen met Per Rekkel eruit. Michel die stuurt een foto, die is aan het Duits bier en een Warsteiner. Niks meer met hè? Alleen Duits online deed het doen meer, maar. Nou, doe maar even een jekermuizetje bij jou, is goed voor je stem, hè?

0: Krabby slow met jou, uit Muttendam. Mooi dat zo in, hè? Jongens en meisjes, luisteraars en amateurs. Goeiedag, even. Nog 10 minuten, dan gaan we bingo. Het is Pinkster maandag, met ballen in verzet van de zondag naar de maandag. Ik heb gisteren even andere dingen gedaan, het is de uur, hè. Ja. Ah, mooi dat zo kennen. Dan een beetje meer recht, meer jongens.
1: Hey,
0: test. Over 10 minuten gaan we spelen, jongens. De enige echte Radio Bingo. Dus je kunt nog even code bestellen via hitsradiobingo.nl. Dat kan nu nog, hè. Als je even gaat naar die site, zeg maar, die internetbarrel. Hitsradiobingo.nl. En daar staat alles op. En dan kun je nog even code bestellen voor de normale bingo en de super bingo. In totaal geef ik weer wat in een half 100 euro weg voor. Als je dat nou, dan krijg je direct betrokken. En dan direct via de mail die barrel in de keten, hè. Kun je dat even uprinten, wat ik veel loder waard. Moet je wel een printer hebben, hè. Mijn krasjes op beeldschap is echt waar, nou. En dan gaan we straks bingo. En voor de mensen die via het internet spelen, ik zeg het elke week weer, nou ook even de verbinding van het internet verbreken. Even opnieuw op het internet gaan, en dan loop je 6 dagen achter, hè. Dan ben je volgende week al op vakantie. En dan ben jullie nog aan bingo, dat kan niet helemaal houden natuurlijk. Dus voor de mensen met internet, die via het internet zitten luisteren, dat geldt niet via DHB of zo, en ook niet via de FM of wat dan ook. Maar luister je via het internet, even het internet verbreken voor de zekerheid, dan loop je niet te ver achter, hè. Dus kijk nog even op hitradiobingo.nl. Zeg maar even, hè. Goedemiddag, Evert. Kun je voor mijn buren Willem, Pia en de visite. Wat daar zit, even een mooi plaatje van jezelf draaien. Groetjes, Otto en Gretje. Ah, ik heb alleen maar mooi bloot natuurlijk, hè. Dat is logisch. Maar dan ben ik iets beter gestemd natuurlijk, hè. Lekker barbecue. Doe maar even de groeten aan Elzo. Alles. Johanna. Jarnik. En alles. Sikke, hè? Alles. Wat is er allemaal met die alles? Er staat een wicht op die foto. Die heb je toen neer. Goed, jongens. Netjes. Ze staat voor een barbecue. Maar die barbecue is netjes aan. En dan kreeg ik een foto, dan ben ik gewoon naar het beunhozen. Maar ja, het is wel te wagen, wel met dit weer.

Neem de plaat naar de Roenloon en Renate. Doen we daar ook een. Bliksem, het is alweer van binnen 4 uur. Je moet wel zo mengen. Even, we zitten weer klaar voor. Vooral langzaam praten. Is beter voor je stem. Groetjes, Karin en Eki. Hartstikke houd me af. Wij plooien er ook naast, hè. Bedankt voor praten. Hoe dat zo kan, hè.

0: maar wacht, er komen klachten binnen, jongens. Er komen klachten binnen. Dat ken je natuurlijk nog, ja. En belt met degene die een klachten heeft. Oh, dan pakken ze die op, hè. Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo? Hallo? Draai platen. En dan begint te vloeken, dom gelul.
2: Ja, maar we moeten...

0: Ja, dat is ook mooie muziek, hè. Maar dat wordt alleen maar gebruikt.
1: Nou, en? Dat bepaal jij toch niet? Is diezelfde van jou?
0: Nou, dan denk ik wel lekker, die kut muziek. Ja, dan gaan we eraf.
1: Ja, is goed, Mil. De groeten, hè.
0: Ik
1: versta er geen woord van. Ben je onder invloed?
0: Ja, ik vertrouw jullie ook helemaal geen woord.
1: Ah, oké. Okay. Nou, doe mijn plezier. Zet hem even op een andere zender. En nou ja, zo zeurt. Het is veel te warm voor.
0: Jo.
1: Oké. Mooi, Mil.
0: Hoi.
2: En dan nu, een echte rampenstamper.
1: Ach, wat ben je,
2: op Hit Das Radio.
1: Nee, niks meer te mogen. We gaan de rampenstamper draaien, jongens. Absoluut geen belang bij, hè. Nog één keer, jongens. Het zijn nog een paar minuten en dan gaan we bingo. Bedankt iedereen voor de berichtjes. Wie kon ze nou allemaal voorlezen? En die man die heeft er ook nekel aan. Die wil dat nooit. Maar hebben we ook zei dan natuurlijk. Oh, dan zal ik ook nooit naar de bingo luisteren. Want dat wordt ook allemaal proost. Het is goed dat er een knop op die radio zit. Hij niks aan vindt, 700 van de zender. Al dat negatief gedauw. Geen onopdraging, hè? Maar goed. Mensen, als je nog bingo kaart wil hebben, kan nog net. Het is 5 minuten voor 5. Zometeen om 5 uur. De Hits Radio Bingo. Ik wens jullie veel plezier mee. Veel plezier mee. We gaan gewoon 2 blokjes eruit. Maar nog even naar de wc. En dat was dan, hè, vanaf deze kant. Ik wens je heel veel succes met de bingo. Ik ga mijn best voor jullie doen, hoor. Maar goed, ik heb er ook verder geen invloed op. Ik ben wel onder invloed, maar dat is een ander verhaal. Dat was het. Tot zo bij de bingo. Arrivederci. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuis onderzoek krijgen, maar dat is niet te controleren. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.

0: De luisteraars en amateurs, even over vijf op Pinkster Maandag. Het is mooi weer erbij. Het is mooi, net een mooi weer, nog een bingo nacht ertussen. Dus ik weet niet waar je zit. Ik denk niet binnen. Je zult wel buiten op het terras zitten. Met een hapje en drankje erbij. En dan gaan we bingo, jongens, hè. €1450. Dat gaat de deur uit. We gaan het spelen op twee manieren. Of in ieder geval twee keer. We beginnen met de normale bingo. Dus pak hem de gooi koren erbij. Waar bovenaan staat normale bingo 25 mei 2027. En dan gaan we eerst twee keer spelen voor het bovenste. Twee keer het onderste of twee keer het midste rijtje. Maakt niet uit welke. Als je een van die rijtjes vol hebt, dan mag je bellen naar het welbekende telefoonnummer 085-114-39-39, zeg maar. 085-114-39-39. En dan moet je wel blijven luisteren, want als de prijzen eruit zijn, hoef je niet meer te bellen. Hè? Dat heeft dan geen zin meer, hè? Zijn de rijtjes eruit, dan spelen we door voor de volle kaart. En jeuren dan mee, ik heb geen hele goede stem. Was ging gisteren weer te gezellig. Maar goed, ik doe het rustig aan, hè. Is de normale bingo eruit, dan kan je dat koortje weggooien. Behalve dat we niet bingo hebben, dan hebben we nog maar nodig. En dan gaan we door voor de super bingo. Precies hetzelfde. Twee keer het bovenste, twee keer het middenste, twee keer het onderste rijtje. Alleen hebben we dan iets meer geldprijzen. In plaats van €50 op een rijtje en dan €100 op een rijtje. En bij de normale bingo heb je €150 voor de volle kaart. En bij de super bingo €400. Dus, snap je dat een beetje of nou? En het liefste als je mij belt, luister naar de telefoon en niet naar de radio, want er zit meestal een beetje vertraging in de proceroren. Ik zou zeggen, pak het goede bingo-kaartje erbij. De normale bingo van 25 mei, dat is de dag van vandaag. Pinksteren, borreltje erbij en dan succes met de bingo. Hè, ja, de luisteraars en amateurs.
1: Het is weer tijd voor bingo.
0: Zijn we er klaar voor? Dan is het weer tijd voor bingo. De normale bingo. We spelen eerst voor het bovenste, middenste of onderste rijtje. Gaat er twee keer uit, dus een kopje erbij natuurlijk. Zijn we er klaar voor? Oké. Eerste getalletje voor de normale bingo is B12. B12. B12. O61. O61. G54. G55. G59. G59. Kan je het een beetje verstaan, jongens? En meisjes? Sexy stem, hè? Ja, ja. O66. O66. B7. B7. I23. I23. I25. I24. I19. I19. I26. I26. O72. O72. I22. G60. G60. B15. B15. N34. N35. B4. B-Waren. Nog steeds voor het bovenste, middenste of het onderste rijtje. We hebben nog geen bingo, dus het kan elk moment voor gebeuren. Hè? B-3. B-Dreien. G-58. G-58. O-71. O-71. B-1. B-1.

O67. O67. O68. O68. Nou, barrel, ja. G48. G48.

0: Zet erop te wachten. Zet erop te wachten. Baptist aan deze kant, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, mooi. Met wie spreek ik? Met wie spreek ik?
1: Met Jantines Landman.
0: Jantines Landman. Er is bingo met jou?
1: Waar bingo met jou?
0: Oh, bliksem. En King Or. Welk riegje?
1: Boopster.
0: Boopster riegje, oké. Okay. Een koornummer, die mag ook een wijden.
1: Nee, 07.
0: Dan maar een weten, hoe mag ik me nou?
1: Ja.
2: Deze bingo is goed!
0: Ja! Gefeliciteerd, mijn jou.
1: Dankjewel, mijn jongen.
0: €50 komt in kaart op. Gefeliciteerd, hè?
1: Ja, tot de volgende ronde.
0: Yo, mam, yo, mam. Hallo, is hier ook iemand?
3: Zekers.
0: Goeiedag, met Evert. Met wie?
3: Ja, met Chantalke, ja.
0: Chantalke uit Troppel.
3: Ja,
0: hoe is het weer? Alles goed?
3: Ja, ja zeker, jongen, met ook.
0: Ja, nou ja, behalve de stem gaat prima, maar goed. Chantal.
3: Ik met ook met de stem, hè?
0: Ja. Hey, welk rijtje, Chantal?
3: De onderste rijtje.
0: Het onderste rijtje en het kaartnummer?
3: Hoort maar een keer gewoon, maak hem nog niet zo moeilijk. 95616, als ik het goed heb.
0: Nee, dat is niet goed, helemaal opnieuw.
3: Nee, 95916.
0: Ja, ja.
2: Deze bingo is goed!
0: Gefeliciteerd, Chantalke!
3: Ja, dankjewel, jongen.
0: €50 en wie weet, succes straks dat je nog een keer belt, hè?
3: Ja, we doen ons best, hè.
0: Okidoki, daar lieverd.
3: Ja,
0: mooi, mooi. Dat was Chantalke, uw trobel. Betekent dat we één keer het bovenste en één keer het onderste rijtje eruit hebben. We gaan door. De telefoon blijft overgaan, maar we hebben geen bingo meer. Dat kan ik hier precies controleren, maar we kunnen geen op een biepa. Ik heb toch tien genoeg, ja. Baptist, goeiedag. Oh, dan hebben ze hem er alweer op legt. Jongens, het laatste getalletje was N44. We hebben nog te gaan. 1 keer het bovenste, 1 keer het onderste en 2 keer het middenste rijtje. N44 was het laatste getalletje. Volgende getal is N36. N36. Ik denk als de bingo afloopt, mensen hebben geen stem meer over, jongen. Dat is niet te geloven. N36, hè, was de laatste, ja. N45 en Vimvatter. Tjaka. Hupsakee. Voor mij wie je bent, zo. Oké, wel. Hallo, Test. Baptist hier.
4: Ja, Test. Hallo. Goedemiddag uit Tweede Mond. Hallo.
0: Goedemiddag in Tweede Mond.
4: Hoi.
0: Ontvangt u mij?
4: Ik ontvang u over het
0: Esther Bingo, om jou. Welk riegje daar?
4: Ja, ik zal het niet zeggen, maar dan 2 keer doen.
0: Ja, maar dan moet je 2 keer bellen. Kies maar 1 keer bellen voor Rietje.
4: Ah, nou, dat is kloot.
5: Ja.
4: Kaartnummer
0: 96173. Wacht even hoor. Ja, welke Rietje hebben we staan over daar?
4: Ja, middenste.
0: 9, nou, zal maar even nog een keer wat zegt toe?
4: 96.
0: Ja.
4: 173.
0: Ja, maar dat is Brigitte.
4: Klopt helemaal.
0: Ja, maar dat bist u je nou.
4: Maar Brigitte die is ongeveer nog net zo schor als die ook, dus die duurt niet de telt.
2: Deze bingo is goed!
0: Gefeliciteerd, mijn jou.
4: Hartstikke goed!
0: Maar die andere moest hem opnemen, bij hem.
4: Ja, gaan we dan.
0: Yo, mam, mooi.
4: Mooi, mooi.
0: Oh, god, hoor, hoor. Hallo?
6: Hallo?
0: Ja, maar even, goeiedag.
6: Ja, goeiedag met Melina Heinstra.
0: Melina, voor mij heb jij al vaker een telefoon gehad.
6: Ja, klopt.
0: En nou weer bingo. Welk rijtje,
6: nou,
0: Melina?
6: Nou weer bingo. Middelste rijtje.
0: Het middelste rijtje. En kaartnummer?
6: 97475.
0: Je hebt er verstand van, hè?
6: Ja.
0: Je bent een professionele bingo-speler. Ik heb het in de gaten.
6: Ja, bij jou wel, ja.
2: Deze bingo is goed!
0: Gefeliciteerd!
6: Dankjewel!
0: €50 en nou ja, succes met de rest van de bingo!
6: Ja, komt goed!
0: Oké, daar hebben
6: we het!
0: Oh, wat dit nou, hè? Is hier ook alweer iemand? Hallo?
7: Bingo!
0: Bingo, met wie spreek ik? Ik versta er geen woord van. Hallo? Ja, jongens, ik versta er geen woord van. Doe hem die radio wat zachter of wat dan ook.
7: Moment, noem maar.
0: Ja, dit is beter. Met wie spreek ik?
7: Met Brigitte.
0: Brigitte Bardot. Ja. Bingo?
7: Bingo.
0: Welk rijtje?
7: 9, middelste.
0: Die is er al uit, hè? Beter luisteren.
7: Oh, man.
0: Oh, beste loodlijvert. Helaas, pinnenkaas. Yo. Hallo? Heb ik alweer Bingo? Hallo?
5: Ja, goeiedag, met Gerrit Smits.
0: Ja, goeiedag, Gerrit. Bingo met jou?
5: Bingo.
0: Welk regie?
5: De onderste rij.
0: Het onderste rijtje. En kaartnummer?
5: 95519.
0: Meer keer dan even bang?
5: Meer keer dan even bang, nee.
2: Deze Bingo is... goed!
0: Ja! Nee, Gerrit, op Pinkster maandag €50 te pakken.
5: Altijd mooi.
0: Succes verder.
5: Ja, bedankt.
0: Mooi. Dat betekent, ja, het ging in één keer achter elkaar. Midste rijtje is eruit, luisteraars en amateurs. Onderste rijtje is er ook uit. We hebben nog te gaan één keer het bovenste rijtje. Er blijft gebeld worden. Maar ik zeg het, je moet ook nog de radio lusten. De rijtjes voor het midste zijn eruit en het onderste ook. We hebben nog één keer het bovenste rijtje te gaan. En 45, wat laatste getalletje. Volgende getal voor alleen nog maar het bovenste rijtje. O74. O75. G49. G49. N41. N41. O62. O62. I30. I30. Hupsakee. Goedendag, Baptist hier.
8: Goedemiddag, met Dani van Dijk.
0: Mooi, Bingo Mio.
8: Ja.
0: Yo, het kan alleen maar bovenste rijtje zijn als het goed is.
8: En dat klopt.
0: En welk rijtje, of welk kaartnummer staat erop?
8: 9, 6, 6, 8, 3, 7.
0: Nee, even overnieuw. Even overnieuw, rustig, concentratie.
8: 9, 6, 6, 3, 7.
0: Kijk, je had net over een 8 ertussen, dus ik denk, dat kan niet hout.
8: Maar... Ja, het lijkt erop, hè?
0: Ja, precies.
2: Deze Bingo is goed!
0: €50. Waar bel je trouwens? Waar zit je? Waar woon je?
8: Woltersum.
0: In Woltersum. Nou, dus allemaal door rondo met het mooie weer.
8: Dat komt wel goed.
0: Oké, kerel. Kalm aan.
8: Hoi.
0: Dat betekent, luisteraars en amateurs, de rijtjes zijn eruit voor de normale Bingo. Het betekent, we gaan nu door voor de volle kaart. Het enige wat telt is de eerste die belt. De tweede, de driede of wat dan ook, daar geldt nooit. Alleen de eerste die belt met een volle kaart voor de normale Bingo. Het laatste getalletje was I30. We gaan door voor €150. Hoor je vast. O65. O65. O73. O73. N38. N38. G47. G47. G55. G55. B2. B2. Hè? G50. G50. N32 N32. B6 B6. N43 N43. B13 B13. G57 G57. I27 I27. B11 B11. B10 B10. Duurt niet lang meer, dan ben ik de stem helemaal ook kwijt voor me. Oh, ik schreef al op. B9 B9. I18 I18. B5 B5. G53 G53. I17 I17. B14 B14. G46 G46. I16 I16. N33 N33. G56 G56. I21 I21. N35 N35. Mooie stemmen. N31 N31. I20 I20.

0: O70, O70. Ja, rustig, ik kom aan, man. Ik moet even de koffie erbij hebben hier, hè.
1: Bingo!
0: Ik ken mis, hè, maar volgens mij hebben we bingo. Goeiedag, hè.
2: Ja, ik heb bingo, mooi.
0: Ah, mooi, met wel spreek ik, hè.
2: Met Kobe.
0: Kobe, goeiedag. Kobe, waar woonst?
2: Ik woon in de Koevoorn.
0: En zit er in blote kont achter thuis, of is er nog een bikini aan?
2: Ah, ik dacht, ik zat nog wel in mondenbox met haar.
0: Kobe, wat mooi dat is met, dus met dit mooie weer. Ik heb 150 euro, ik denk, maar dan moet hij wel goed zijn. Kaartnummer
2: 96603.
1: Deze bingo is goed.
2: Yeehoe!
0: Prachtig, 150 euro, Kobe.
2: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, wat ga je ermee doen? Is het enig idee of zeg van kom wel houden?
2: Dat kost allemaal goud.
0: Ja, dat geldt. Eén keer boodschap is weg, hè?
2: Ja, nou, en bier is er genoeg, dus...
0: Dus dan was hem terug geworsten worden, of wat dan ook.
2: Oh, dat kijk ik ook nog wel down.
0: Kobe, in ieder geval gefeliciteerd. Al die winnaars, net als jij, je krijgt zometeen een mailtje... en dan heb je bankgegevens gezet en dan wordt er geld naar je overgemaakt. Gefeliciteerd, meid.
2: Ja, dankjewel, Evert.
0: En succes met de rest, hè?
2: Ja, is goed.
0: Yo!
2: Hoi.
0: Kobe Ebbens. 150 euro, dat betekent de normale bingo-kaart. Klaar, finito. Even naar de wc, even drankje op aan of wat dan ook. Je moet goed drinken met dit weer, hè, weer. En dan zometeen de Super Bingo. Dus pak een goede kaartje erbij. Super Bingo van 25/5/2026. Maar dan geef 50 euro aan mijn rijtje, 100 euro. En de volle kaart, 400 euro. Maar eerst even Jannes. Kunnen wij hem naar de wc toe, zeg maar.

0: Jannes, mijn Jannes. Mooi van ja, Jannes. Keer toch wel.
1: Het is weer tijd voor, het is weer tijd voor, het is weer tijd voor Bingo.
0: Ja. Het is weer tijd voor Bingo. Maar we hebben de normale bingo gehad. We gaan door, luisteraars en amateurs, met de super bingo. Pak het goede kaartje erbij voor Boopmeester Super Bingo. We doen net als net. Twee keer het bovenste rijtje, twee keer het midste rijtje, twee keer het onderste rijtje. Ben die registruut, dan de volle kaart. Verschil alleen nog, er kan nou meer centen verdiend worden, hè. 100 euro op een rijtje en 400 euro op de volle kaart. Zijn we daar klaar voor? Daar hoop ik voor jullie, we beginnen gewoon, hoor. Ja, ik heb me niet schilden. Zo, super bingo voor de rijtjes, het eerste getalletje. O70. O70. B9. B9. O69. O69. I25. I25. Bliksem aan weer, hè? Ik denk dat we maar even nog Steeman in Rie hebben. De airco hebben of zoiets. Dat wordt niet te hek, hè. Ach, toe lieve. N41. N41. I19. I19. N31 N31 N42 N42 O73 O73 I29, I29, B6, B6, B15, B15. O71, O71, G54, G55.

0: en 36 en 36. Tjaka! Ja, goedendag, Baptist hier.
1: Goeiedag, u spreekt met mevrouw Spijkerman.
0: Hoi, mevrouw Spijkerman, u spreekt met meneer Baptist. Hoe gaat het met u?
1: Ja, gaat goed met jou.
0: Ja, ja, het is warm, hè, maar dat is niet erg, toch? Beter dit dan regen, hè?
1: Nou, precies.
0: Oké, okay, mevrouw Spijkerman, jij hebt bingo. Welk rijtje?
1: Ja, ik had bingo op het middelste rijtje, op nummer 54.
0: Nummer 54, dat weet ik niet. Ik heb het totale kaartnummer in nodig.
1: 95634.
0: 634, dat weet je zeker, hè? Als moet je zingen, hè, dat weet je.
1: Ja, komt goed.
2: Deze bingo is goed!
0: Joehoe! 100 euro, mevrouw Spijkerman.
1: Nou, lekker.
0: Ik zou zeggen, koop er wat moois voor.
1: Komt helemaal goed.
0: Oké, okay, groetjes. Doei, doei.
1: Joehoe.
0: Hoi. Wacht even. Hallo, is hier ook iemand?
3: Ja, hier is iemand.
0: Oh, hier ook. Goeiedag, Baptist hier.
3: Goeiedag hier, Raymond hier.
0: Raymond, bingo, welke regie?
3: Middelste.
0: En waar ben je vandaan?
3: Klasina Veen.
0: Klasina Veen. Oeh, dat heb ik grote probleem, meneer. Grote probleem.
3: Ja, Klasina Veen, daar moet je heen, hè.
0: kaartnummer, Raymond.
3: Is 97 en dan 102.
0: 97102. Dus even checken.
2: Deze bingo is goed!
0: Ja, mooi! Haha, Raymond, 100 euro te pakken op Pinksterdag.
3: Nou, prachtig, jongen. Maak een mooie uitzending van. Ja, nou,
0: wie weet heb je nog meer bingo, dan bel ze maar weer.
3: Ja, kom maar goed.
0: Oké, okay, mooi, Raymond.
3: Jee!
0: Mooi! Yes, dat betekent dat het middenste rijtje eruit is, luisteraars en amateurs. We spelen nog voor 2 keer het bovenste en 2 keer het onderste rijtje op Pinkstermaandag. Over 2 weken zijn we er gewoon weer, maar dan op zondag, hè? Gewoon zondag. Zo, volgens het laatste getalletje was de N36. Toen hebben we bingo, we gaan nu door. Voor nog 2 keer het bovenste, 2 keer het onderste rijtje. G59. I-28. I-28. O-75. O-75. Voor nog 2 keer het bovenste en 2 keer het onderste rijtje. Ik heb het nog maar net gezegd. En hupsakee, daar gaan we. Daar gaan we, zeg maar. Even. Oh, bliksem. Goeiedag, Baptist hier.
4: Ja, goeiedag.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Wolters.
0: Wolters.
4: Met Wolters uit Koevoorden.
0: Wolters uit Koevoorden. Meneer Wolters uit bingo, hè?
4: Ja, maar dat gaan we toch genoeg.
0: Ja, ik neem aan dat ik kopje er wel een beetje bij heb, hè?
4: Ja, jawel.
0: Welk rijtje gaat het om, meneer Wolters?
4: Onderste rijtje.
0: En kaartnummer, die heb ik ook weer nodig.
4: 95584.
0: Heet jij Rudy?
4: Ja, helemaal.
0: Dan keur ik dat goed.
2: Deze bingo is goed!
0: Rudy, gefeliciteerd, kerel.
4: Ja, bedankt.
0: 100 euro voor jou en succes met de rest van de bingo.
4: Is goed.
0: Oké. Mooi, mooi. Alweer bingo, jongen, het is niet te geloven. Hallo. Ja, goeiedag, Baptist hier.
5: Ja, goeiedag, Erik van Delden.
0: Erik van Delden, bingo met jou?
5: Ja.
0: Welke regie?
5: Onderste
0: en kaartnummer?
5: 97168.
0: En hoe best vandoon, Erik?
5: Wenschoten.
0: Zo, ja. Ik was Bidi weg, wat heb je te doen? Bierdrink?
5: Ja, bierdrink. Kudderoe.
2: Deze bingo is goed!
0: Erik, gefeliciteerd. 100 euro richting Sodom.
5: Yo
0: boy. Dat betekent dat het onderste rijtje er 2 keer uit is. Het middenste rijtje is er 2 keer uit. We gaan door nog 2 keer voor het bovenste rijtje. 2 keer voor het bovenste rijtje. Het laatste getalletje was O75. Het volgende getal voor nog 2 keer het bovenste rijtje. O64. O65. B8. B8. Nee, meneer Ron. Wie ben je zo kloot? G46. O74. O75. N44. N45. I16. I16. B11. B11. B13. B13. Hupsakee. Ja, goeiedag. Hallo. Hallo.
6: Goeiedag, ik heb Bingo.
0: Oh, niet te geloven. Geweldig. En dan met dit mooie weer. Met wie spreek ik dan?
6: Ik heb Bingo. Met Edwin.
0: Edwin, Bingo, het kan alleen maar het bovenste rijtje zijn.
6: Yes.
0: Waarom heb je die radio zo hard staan?
6: Ja, ik zal de radio even wat zachter zetten.
0: Als je daar
6: is goed, hè?
0: Ja. Zo, hoor. Bovenste rijtje, Edwin, welk getalletje?
6: Dat is 96251.
0: 96251.
2: Deze bingo is goed.
0: Edwin, 100,
6: ja, bedankt,
0: 100 euro om jou. Yes. Veel plezier ermee, hè? Yo.
6: Hey, bedankt, hè?
0: Mooi met jou.
6: Mooi.
0: Edwin heeft 100 euro te pakken. We hebben nog één keer 100 euro liggen. Dan gaan we volle kaart. We spelen nog één keer voor het bovenste rijtje. Nog één keer voor het bovenste rijtje. Het laatste getalletje was B13. Volgende getal. I24. I25. O68. O68. N39. N39.

0: B7. B7. N32. N32. N37. N37. Hij gaat over, jongens. Hij gaat over. Zal het en zo weten. Zal het en zo weten. Goedendag, met Baptist.
1: Goedemiddag, Alda Riemersma.
0: Hallo Alda.
1: Ik heb Bingo.
0: Ach, wat mooi, ja.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ja, zo goed is de mensen. We nemen hem 100 euro te pakken, hè.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dat hoop ik.
0: Ja, dat hoop ik ook voor je. Alda, het gaat om bovenste rijtje. Dat kan niet anders.
1: Ja.
0: Het kaartnummer.
1: 97211.
0: Alda, waar woon je?
1: In Midwolde.
0: In Midwolde. Nou, daar heb ik niks op teken.
2: Deze bingo is goed!
0: Joehoe! Alda, 100 euro meid voor jou, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En doe er wat leuks mee. Maar we hebben nog een volle kaart te gaan, dus wie weet. Heb je er nog een beetje op staan of moet je nog veel?
1: Ik moet nog wel
0: wat. Ja, meestal duurt het ook nog even, hoor. Maar ik ga mijn best voor je doen.
1: Oké, super. Ja.
0: De eerste 100 euro webje te pakken. Gefeliciteerd.
1: Oké, heel bedankt.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Nou, dat betekent, luisteraars en amateurs, de rijtjes zijn eruit.
3: Tijd voor Bingo.
0: Telefoonlijn blijft overgaan, maar inmiddels, zoals je hoort, zijn de rijtjes eruit, luisteraars en amateurs. De rijtjes zijn eruit, je hoeft niet meer te bellen. De bingo zijn eruit, we gaan alleen nog voor de volle kaart. Dus kopie erbij, laatste getalletje was N37, terwijl de telefoon blijft overgaan. Jongens, luister naar de radio, hoor toch wat ik zeg. De lijn, de bingo's ben eruit. Ik weet altijd zo lang, maar als die telefoon blijft overgaan en zometeen hebben we wel bingo, dan, ja, dan is die lijn al bezet, zeg maar. Oh goed, het wordt rustig, het wordt rustig. We gaan voor de volle kaart. Het enige wat telt is de eerste die belt. En als de bingo goed is, krijg je 400 euro. Bliksem, dat is serieus geld. N37, wat laatste getalletje. Het volgende getalletje is O65. O65. B10. B10. I18.

en 40 en 40. I26, I26. G52, G52. I23, I23. G51, G51. G55, G55. G50, G50. O62, O62.

B1 B1 N35 N35 N45 en Wim Vardig.

G47, G-zumvaddig. N38 en 38. Voor de volle kaart bij de Super Bingo. €400, jongens. Wat een hakband, een keer doorverkopen. Ongelooflijk. Word wel zat van. B5. B5. N34 en 35. B12. B12. O61. O61. B4. B5.

72. Oh, 72. G57. G57. G49. G49. G60. G60.

0: I-30. I-30.
1: Het is weer tijd voor,
0: Ik word het, jongens. Volgens mij is het tijd voor telefoon. Oeh, bliksem weer meerdere bingo zie ik. Nou, eens even kijken wie de eerste was. Even kijken hoor. Deze. De luisteraars en amateurs met Baptiste. Goeiedag, even.
2: Ja, met Jolanda.
0: Hallo, Jolanda.
2: Ja, oh, met de eerste.
0: Ja, Jolanda, welke Jolanda is dit dan?
2: Feikens.
0: Jolanda Feikens uit?
2: Zuidbroek.
0: Zuidbroek. Oh, toe lief. Ja. Jolanda, het gaat hem om €400, je liever.
2: Ja, dat klopt. Niet heel gewend.
0: Ja, kun je ze wel gebruiken?
2: Ja, vooral voor de Esperanders. Die komen aankomende zaterdag hier een tuinfeestje houden.
0: Oh, en dan ga jij €400 betalen dat ze niet komen?
2: Nou, nee, dat moet er even bij. Dan blijven ze wat langer.
0: €400 om die jongens te... Ach, god, dat wordt een leuk feestje. Dat kan niet anders.
2: Ja, dat is zeker beter.
0: Jolanda, de Esperanders. Maar nu gaat het om €400 kaartnummer van jou.
2: 96890.
0: Poeh, Esperanders of niet?
3: Deze bingo is goed!
0: Jolanda, er worden heel veel bierdrink bij de Esperando's.
2: Dat sowieso.
0: Absoluut. Nou, doe de jongens de groen. Veel plezier met het geld. En nou, maak er nog een mooie tweede Pinkster daarvan.
2: Hetzelfde.
0: Dankjewel, Ivan. En de groeten door, hè? Mooi, mooi. Hoi. Jolanda Feikens, ze gaat naar de Esperando's en kreeg €400 met. Nou, dan kun je heel wat bier verkopen. Mensen, helaas, pindakaart. We hebben nog veel meer bingo op de volle kaart. Maar ja, er kan er maar eentje winnen. Dat was in dit geval Jolanda Feikens. Bedankt voor het meedoen. Voor de mensen die een prijs hebben gewonnen, die een rijtje vol hebben op de volle kaart. Jullie krijgen zometeen een mailtje. Daarin moet je hem zetten, je bankgegevens en dergelijke. En dan wordt het geld naar je overgemaakt. Over 2 weken ben we er weer. Gewoon op de zondagmiddag om 5:00. Ik zou zeggen, geniet nog van het mooie weer, van je vrije dag. En tot een andere keer. Mooi.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En de politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze, waarop agenten de achtervolging inzetten en wisten de twee verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde agenten met een bijl. De ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte daarbij gewond. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hallo daar, hallo daar. Bam, bam, bam. Hits,
2: hits.
0: Das Radio. Uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: hits hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. In het filmpje was de tekening te zien van de 2 Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken. Tot hij begon te praten, zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei, kaarten,

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bilt lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio, het

een polka-hit. Bij HITS. Das Radio.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

12 jaren door de donkerblauwe nacht. En plotseling duikt hij op, waar geen mens hem ooit verwacht. De onbekende ruiter gaat voor niemand op de vlucht. En

rechtstreeks vanuit de poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hit, hits, Das Radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: hoor je overal.
1: Overal.
0: Via FM, DAB+, digitale tv, onze app en hits.nl. Hits, dat is radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president Da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...